0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
2: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
3: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De stichting Amistad con Cuba bestaat een half jaar en is in korte tijd uitgegroeid van een persoonlijke hulpactie tot een groeiend initiatief. De stichting helpt Cubanen met onder meer voedsel, medicijnen en andere noodzakelijke spullen. Oprichter Gerard van der Sluis vertrekt binnenkort opnieuw naar Cuba om hulp te bieden en lokale contacten te onderhouden. Ondertussen zoekt de stichting extra vrijwilligers en donateurs om het werk verder uit te breiden. Filmcriticus Dana Linssen komt op zaterdag 17 oktober naar Zwolle voor een lezing over de manier waarop schrijvende en lezende vrouwen in films worden neergezet. Tijdens de bijeenkomst van de Vraterhuis Academie bespreekt Linssen verschillende stereotypen en vooroordelen. Ze gaat onder meer in op het beeld van de mysterieuze schrijfster en de gevaarlijke vrouw in films. De lezing vindt van 11 tot 1 uur plaats in het Zeelenkwartier in de Zwolse binnenstad. De toekomst van de zwembaden in Geenemuiden, Hasselt en Zwartsluis is onzeker. De zwembaden zijn verouderd en vragen om flinke investeringen. De stichting Zwembaden Zwarte Waterland roept de gemeente daarom op snel duidelijkheid te geven over de toekomst. Ook moeten de financiële gevolgen van de verschillende mogelijkheden snel in kaart worden gebracht.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
2: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
3: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
4: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
5: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
7: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
8: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
7: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
9: Never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
7: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Het Academiehuis Grote Kerk staat vrijdag 9 oktober in het teken van duurzaamheid. Tijdens de jaarlijkse lezing van de Dag van de Duurzaamheid spreken Jitse Kramer en cabaretier Dolf Jansen over verandering en onzekerheid in de samenleving. Onder leiding van Kees Klomp bespreken zij hoe mensen en organisaties kunnen omgaan met een snel veranderende wereld. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor inwoners en ondernemers uit Zwolle en de regio. In Geenemuiden is de voorbereiding voor de nieuwe woonwijk Binnenveld begonnen. Het gebied tussen de Krommesteeg, de Prins Klausstraat en het Varkensgat wordt de komende tijd opgehoogd met een dikke laag zand. Dat is nodig omdat de bodem er zacht is. Door het zand wordt de grond stevig genoeg om later te kunnen bouwen. De nieuwe wijk moet uiteindelijk ruimte bieden van ongeveer 243 woningen. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer een jaar in beslag. En als alles volgens planning verloopt, is de grond in het voorjaar van 2027 bouwrijp. In de Zwolse spoorzone is de buitenexpositie Samen onbeperkt vooruit te zien. Op 19 grote billboards delen mensen met een beperking hun ervaring met reizen, mobiliteit en toegankelijkheid. Met de expositie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. De gratis tentoonstelling is tot en met 5 oktober te bezoeken op het plein bij de Rode Hal.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Wij hebben iets groots te vieren, want Waremans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Waremans Wonen blijft hetzelfde.
2: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
3: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
4: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
2: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
7: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaak tegen de farmaceut. Ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
6: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
8: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen, wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
6: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee korte files in het midden van het land. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N801 Otterlo richting Barneveld voor Ede, ook daar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Langs de stadsgrachten en over de Thorbeckegracht. Dit is 1 Zwolle.
1: I can still

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: In Genemuiden is de voorbereiding voor de nieuwe woonwijk Binnenveld begonnen. Het gebied tussen de Krommesteeg, de Prins Klausstraat en het Varkensgat wordt de komende tijd opgehoogd met een dikke laag zand. Dat is nodig omdat de bodem er zacht is. Door het zand wordt de grond stevig genoeg om later te kunnen bouwen. De nieuwe wijk moet uiteindelijk ruimte bieden van ongeveer 243 woningen. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer een jaar in beslag. En als alles volgens planning verloopt, is de grond in het voorjaar van 2027 bouwrijp. Filmcriticus Dana Linssen komt op zaterdag 17 oktober naar Zwolle voor een lezing over de manier waarop schrijvende en lezende vrouwen in films worden neergezet. Tijdens de bijeenkomst van de Fraterhuis Academie bespreekt Linssen verschillende stereotypen en vooroordelen. Ze gaat onder meer in op het beeld van de mysterieuze schrijfster en de gevaarlijke vrouw in films. De lezing vindt van 11 tot 1 uur plaats in het Zeelenkwartier in de Zwolse binnenstad. De toekomst van de zwembaden in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis is onzeker. De zwembaden zijn verouderd en vragen om flinke investeringen. De stichting Zwembaden Zwarte Waterland roept de gemeente daarom op snel duidelijkheid te geven over de toekomst. Ook moeten de financiële gevolgen van de verschillende mogelijkheden snel in kaart worden gebracht.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
1: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
2: Herstel bepaalt prestaties. Maar wat als je herstel achterblijft? Bij Praktijk Anker kijken we verder dan alleen de blessure. En onderzoeken we wat jouw herstel belemmert. Ontdek waarom. Praktijkanker.nl.
3: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen. Specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
6: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
5: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
7: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
5: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A27 Almere Utrecht voor Eemnes 5 kilometer met 10 minuten op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: In de Zwolse spoorzone is de buitenexpositie Samen Onbeperkt Vooruit te zien. Op 19 grote billboards delen mensen met een beperking hun ervaring met reizen, mobiliteit en toegankelijkheid. Met de expositie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. De gratis tentoonstelling is tot en met 5 oktober te bezoeken op het plein bij de Rode Hal. De stichting Amistad con Cuba bestaat een half jaar en is in korte tijd uitgegroeid van een persoonlijke hulpactie tot een groeiend initiatief. De stichting helpt Cubanen met onder meer voedsel, medicijnen en andere noodzakelijke spullen. Oprichter Gerard van der Sluis vertrekt binnenkort opnieuw naar Cuba om hulp te bieden en lokale contacten te onderhouden. Ondertussen zoekt de stichting extra vrijwilligers en donateurs om het werk verder uit te breiden. Het Academiehuis Grote Kerk staat vrijdag 9 oktober in het teken van duurzaamheid. Tijdens de jaarlijkse lezing van de Dag van de Duurzaamheid spreken Jitse Kramer en cabaretier Dolf Jansen over verandering en onzekerheid in de samenleving. Onder leiding van Kees Klomp bespreken zij hoe mensen en organisaties kunnen omgaan met een snel veranderende wereld. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor inwoners en ondernemers uit Zwolle en de regio.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Herstel bepaalt prestaties. Maar wat als je herstel achterblijft? Bij Praktijk Anker kijken we verder dan alleen de blessure. En onderzoeken we wat jouw herstel belemmert. Ontdek waarom. Praktijkanker.nl.
2: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelenveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
3: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijndh.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: In Geenemuiden is de voorbereiding voor de nieuwe woonwijk Binnenveld begonnen. Het gebied tussen de Krommesteeg, de Prins Klausstraat en het Varkensgat wordt de komende tijd opgehoogd met een dikke laag zand. Dat is nodig omdat de bodem er zacht is. Door het zand wordt de grond stevig genoeg om later te kunnen bouwen. De nieuwe wijk moet uiteindelijk ruimte bieden van ongeveer 243 woningen. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer een jaar in beslag. En als alles volgens planning verloopt, is de grond in het voorjaar van 2027 bouwrijp. De toekomst van de zwembaden in Geenemuiden, Hasselt en Zwartsluis is onzeker. De zwembaden zijn verouderd en vragen om flinke investeringen. De stichting Zwembaden Zwarte Waterland roept de gemeente daarom op snel duidelijkheid te geven over de toekomst. Ook moeten de financiële gevolgen van de verschillende mogelijkheden snel in kaart worden gebracht. In de Zwolse spoorzone is de buitenexpositie Samen onbeperkt vooruit te zien. Op 19 grote billboards delen mensen met een beperking hun ervaring met reizen, mobiliteit en toegankelijkheid. Met de expositie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. De gratis tentoonstelling is tot en met 5 oktober te bezoeken op het plein bij de Rode Hal.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Aan de IJssel. Aan de IJssel. Door de Hanzestad. Door de Hanzestad. 1 Zwolle.

0: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
1: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
2: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen. Specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
3: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Wiel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Wiel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Filmcriticus Dana Linssen komt op zaterdag 17 oktober naar Zwolle voor een lezing over de manier waarop schrijvende en lezende vrouwen in films worden neergezet. Tijdens de bijeenkomst van de Vraterhuis Academie bespreekt Linssen verschillende stereotypen en vooroordelen. Ze gaat onder meer in op het beeld van de mysterieuze schrijfster en de gevaarlijke vrouw in films. De lezing vindt van 11 tot 1 uur plaats in het Zeelenkwartier in de Zwolse binnenstad. De stichting Amistad Concuba bestaat een half jaar en is in korte tijd uitgegroeid van een persoonlijke hulpactie tot een groeiend initiatief. De stichting helpt Cubanen met onder meer voedsel, medicijnen en andere noodzakelijke spullen. Oprichter Gerard van der Sluis vertrekt binnenkort opnieuw naar Cuba om hulp te bieden en lokale contacten te onderhouden. Ondertussen zoekt de stichting extra vrijwilligers en donateurs om het werk verder uit te breiden. Het Academiehuis Grote Kerk staat vrijdag 9 oktober in het teken van duurzaamheid. Tijdens de jaarlijkse lezing van de Dag van de Duurzaamheid spreken Jitse Kramer en cabaretier Dolf Jansen over verandering en onzekerheid in de samenleving. Onder leiding van Kees Klomp bespreken zij hoe mensen en organisaties kunnen omgaan met een snel veranderende wereld. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor inwoners en ondernemers uit Zwolle en de regio.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
1: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
2: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
3: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
4: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Weel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Weel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Weel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: In de Zwolse spoorzone is de buitenexpositie Samen Onbeperkt Vooruit te zien. Op 19 grote billboards delen mensen met een beperking hun ervaring met reizen, mobiliteit en toegankelijkheid. Met de expositie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. De gratis tentoonstelling is tot en met 5 oktober te bezoeken op het plein bij de Rode Hal. Zwolle doet mee aan de Dutch Sustainable Fashion Week met een grote tweedehandsmarkt in de spoorzone. Op 11 oktober staan er meer dan 100 kramen met tweedehandskleding en accessoires. Bezoekers kunnen er ook kleding ruilen, laten repareren of oude materialen een nieuw leven geven. Voor kinderen zijn er creatieve activiteiten en de toegang tot de markt is gratis. Leerlingen van het Celianum hebben donderdag Joodse slachtoffers herdacht bij de voormalige gymzaal aan de Veerallee in Zwolle. Op deze plek werden in oktober 1942 tientallen Joodse Zwollenaren verzameld en later gedeporteerd naar Westerbork. De leerlingen noemden de namen van de slachtoffers en legden rozen bij het monument De Rozenboom. De jaarlijkse herdenking moet de geschiedenis van de plek zichtbaar en in herinnering houden.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle.

0: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
2: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
4: Mix XL. De winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
7: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
6: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Korte file in het midden van het land op de A1. Amersfoort richting Apeldoorn. Voor Stroe 5 minuten vertraging. Er staat 4 kilometer file. En op de N331 Zwolle richting Emmeloord. Voor Zwartsluis 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De toekomst van de zwembaden in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis is onzeker. De zwembaden zijn verouderd en vragen om flinke investeringen. De stichting Zwembaden Zwarte Waterland roept de gemeente daarom op snel duidelijkheid te geven over de toekomst. Ook moeten de financiële gevolgen van de verschillende mogelijkheden snel in kaart worden gebracht. Tijdens een bijeenkomst in de Schouwburg Odeon werd gesproken over het Zwolse sekswerkbeleid en de ervaringen van sekswerkers. De gemeente onderzoekt momenteel of het beleid moet worden aangepast en gaat hierover in gesprek met sekswerkers, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Priscilla van Limbeek, eigenaar van Zwols Pleziertje, vraagt daarbij aandacht voor de positie van vergunde seksbedrijven in Zwolle. Volgens haar moeten de regels en kosten eerlijker worden verdeeld tussen vergunde bedrijven en sekswerkers die zelfstandig vanuit huis werken. Het vernieuwde grasveld aan de Berkenlaan in Zwartsluis is officieel geopend. De plek is dankzij een initiatief van inwoners veranderd in een groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Buurtbewoners, de Arenbergschool en de Oranjevereniging werkten samen aan het plan. Er is meer ruimte gemaakt voor groen, spelen, sporten en ontmoeten. Ook zijn maatregelen genomen om wateroverlast in de omgeving tegen te gaan.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet, reserveer direct op onserf.nl.
4: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
5: Herstel bepaalt prestaties. Maar wat als je herstel achterblijft? Bij Praktijk Anker kijken we verder dan alleen de blessure. En onderzoeken we wat jouw herstel belemmert. Ontdek waarom. Praktijkanker.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken en later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land wordt het langzaam maar zeker drukker op de weg. De meeste vertraging op de volgende twee wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Dus knap het Hoevelaken en Barneveld is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. En de A6 Muiden-Lelystad. Daar gebeurde een ongeluk tussen Lelystad Airport en Lelystad. De weg is dicht. Omrijden kan via Amersfoort Zwolle over de A1 en de A28. Maar dat kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: In de Zwolse spoorzone is de buitenexpositie Samen Onbeperkt vooruit te zien. Op 19 grote billboards delen mensen met een beperking hun ervaring met reizen, mobiliteit en toegankelijkheid. Met de expositie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. De gratis tentoonstelling is tot en met 5 oktober te bezoeken op het plein bij de Rode Hal. Tijdens een bijeenkomst in de Schouwburg Odeon werd gesproken over het Zwolse sekswerkbeleid en de ervaringen van sekswerkers. De gemeente onderzoekt momenteel of het beleid moet worden aangepast en gaat hierover in gesprek met sekswerkers, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Priscilla van Limbeek, eigenaar van Zwols Pleziertje, vraagt daarbij aandacht voor de positie van vergunde seksbedrijven in Zwolle. Volgens haar moeten de regels en kosten eerlijker worden verdeeld tussen vergunde bedrijven en sekswerkers die zelfstandig vanuit huis werken. Leerlingen van het Celianum hebben donderdag Joodse slachtoffers herdacht bij de voormalige gymzaal aan de Veerallee in Zwolle. Op deze plek werden in oktober 1942 tientallen Joodse Zwollenaren verzameld en later gedeporteerd naar Westerbork. De leerlingen noemden de namen van de slachtoffers en legden rozen bij het monument De Rozenboom. De jaarlijkse herdenking moet de geschiedenis van de plek zichtbaar en in herinnering houden.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.
2: Dit is 1 Zwolle. Vanuit het hart van de stad.
3: Dit is 1 Zwolle.

0: Bosman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl. Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
1: Herstel bepaalt prestaties. Maar wat als je herstel achterblijft? Bij Praktijk Anker kijken we verder dan alleen de blessure. En onderzoeken we wat jouw herstel belemmert. Ontdek waarom. Praktijkanker.nl.
0: MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte. Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
2: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is

0: richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg zijn ze aan het bergen. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Arnhem kan ook omrijden via Barneveld en Apeldoorn. Over de A30, de A1 en de A50. Dan de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Vanaf knooppunt Velperbroek tot aan knooppunt Grijshoord is de weg dicht. Hierdoor heb je 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Vanaf afrit Hoenderlo heb je 50 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: In de Zwolse spoorzone is de buitenexpositie Samen Onbeperkt Vooruit te zien. Op 19 grote billboards delen mensen met een beperking hun ervaring met reizen, mobiliteit en toegankelijkheid. Met de expositie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. De gratis tentoonstelling is tot en met 5 oktober te bezoeken op het plein bij de Rode Hal. Het vernieuwde grasveld aan de Berkenlaan in Zwartsluis is officieel geopend. De plek is dankzij een initiatief van inwoners veranderd in een groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Buurtbewoners, de Arenbergschool en de Oranjevereniging werkten samen aan het plan. Er is meer ruimte gemaakt voor groen, spelen, sporten en ontmoeten. Ook zijn maatregelen genomen om wateroverlast in de omgeving tegen te gaan. Zwolle doet mee aan de Dutch Sustainable Fashion Week met een grote tweedehandsmarkt in de spoorzone. Op 11 oktober staan er meer dan 100 kramen met tweedehandskleding en accessoires. Bezoekers kunnen er ook kleding ruilen, laten repareren of oude materialen een nieuw leven geven. Voor kinderen zijn er creatieve activiteiten en de toegang tot de markt is gratis.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
3: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
3: Dit is Bianca Daan.

trailer in brand en de weg is nog steeds in beide richtingen afgesloten. Dat levert ook vertraging op veel omliggende wegen, zoals de A50 van Os naar Arnhem. Tussen de knooppunten Valburg en Grijshoort heb je een uur tijdverlies. Van Apeldoorn naar Arnhem sta je ook voor Arnhem 20 minuten vast. Op de N304 van Ede naar Apeldoorn is de vertraging een half uur tussen Wekerom en Otterlo. En het staat vast op de N325, Duitse grens.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De toekomst van de zwembaden in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis is onzeker. De zwembaden zijn verouderd en vragen om flinke investeringen. De stichting Zwembaden Zwarte Waterland roept de gemeente daarom op snel duidelijkheid te geven over de toekomst. Ook moeten de financiële gevolgen van de verschillende mogelijkheden snel in kaart worden gebracht. Leerlingen van het Celianum hebben donderdag Joodse slachtoffers herdacht bij de voormalige gymzaal aan de Veerallee in Zwolle. Op deze plek werden in oktober 1942 tientallen Joodse Zwollenaren verzameld en later gedeporteerd naar Westerbork. De leerlingen noemden de namen van de slachtoffers en legden rozen bij het monument De Rozenboom. De jaarlijkse herdenking moet de geschiedenis van de plek zichtbaar en in herinnering houden. Tijdens een bijeenkomst in de Schouwburg Odeon werd gesproken over het Zwolse sekswerkbeleid en de ervaringen van sekswerkers. De gemeente onderzoekt momenteel of het beleid moet worden aangepast en gaat hierover in gesprek met sekswerkers, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Priscilla van Limbeek, eigenaar van Zwols Pleziertje, vraagt daarbij aandacht voor de positie van vergunde seksbedrijven in Zwolle. Volgens haar moeten de regels en kosten eerlijker worden verdeeld tussen vergunde bedrijven en sekswerkers die zelfstandig vanuit huis werken.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Elfabiet met de Fascination. Goedemiddag Zwolle luisteraars, dit is 1 Zwolle.
1: Van de Diezerstraat tot de Deventerstraat.
2: Van de Diezerstraat tot de Deventerstraat.
1: Dit is 1 Zwolle. Only

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
4: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
5: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de wegen in het midden van het land. Het staat vooral vast in de regio Arnhem door de nasleep van een brand in een paardentrailer. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je voor knooppunt Waterberg 40 minuten oponthoud. Vanuit Duitsland naar Utrecht sta je bij Arnhem 50 minuten vast. Daar zijn ze ook nog aan het opruimen en de vertraging is dus 50 minuten omdat er twee rijstroken dicht zijn. De A50 Os richting Arnhem heb je 50 minuten vertraging. Dat is tussen de knooppunten Ewijk en Grijshoort. Op de N224 sta je 40 minuten vast van Arnhem naar Veenendaal. Dat is voor de aans

0: Hoevelaken en Stroep. Daar is de vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
2: En dan kijken we nog even terug naar de verkeersinformatie. Ik heb één flitser voor je, A50 tussen Epe en Heerde Zuid, bij hectometerpaal 222.1.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Zwolle doet mee aan de Dutch Sustainable Fashion Week met een grote tweedehandsmarkt in de spoorzone. Op 11 oktober staan er meer dan 100 kramen met tweedehandskleding en accessoires. Bezoekers kunnen er ook kleding ruilen, laten repareren of oude materialen een nieuw leven geven. Voor kinderen zijn er creatieve activiteiten en de toegang tot de markt is gratis. In de Zwolse spoorzone is de buitenexpositie Samen Onbeperkt Vooruit te zien. Op 19 grote billboards delen mensen met een beperking hun ervaring met reizen, mobiliteit en toegankelijkheid. Met de expositie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. De gratis tentoonstelling is tot en met 5 oktober te bezoeken op het plein bij de Rode Hal. Het vernieuwde grasveld aan de Berkenlaan in Zwartsluis is officieel geopend. De plek is dankzij een initiatief van inwoners veranderd in een groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Buurtbewoners, de Arenbergschool en de Oranjevereniging werkten samen aan het plan. Er is meer ruimte gemaakt voor groen, spelen, sporten en ontmoeten. Ook zijn maatregelen genomen om wateroverlast in de omgeving tegen te gaan.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle Radio.
2: Wij Nederlanders zijn fan van fietsen. Lekker naar buiten, neus in de wind en trappen maar. Ben jij ook fan van fietsen?
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Van Stadshagen tot Spolde.
1: Van Stadshagen tot Spolde.
0: Dit is 1 Zwolle.
2: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder, die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv, heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat nog steeds op veel wegen in de file, maar het drukste moment van de spits is wel geweest. Op de A1 heb je nog een kwartier vertraging van Amsterdam naar Amersfoort bij Naarden. En van Apeldoorn naar Amsterdam op de A1 sta je nog 20 minuten vast tussen Stroe en Hoevelaken. Het is ook nog steeds druk rond Arnhem. Op de A12 vanuit Duitsland heb je 20 minuten oponthoud. Net als op de A50 van Os naar Arnhem voor knooppunt Grijshoort staat file vanaf knooppunt Ewijk. Op de N304 van Ede naar Apeldoorn sta je tussen Wekerom en Otterlo een kwartier in de file. Net als op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek voor de aansluiting met de A50. En op de N325 van de Duitse grens naar knooppunt Velperbroek is het druk tussen Lent en Westervoort. Daar is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Tijdens een bijeenkomst in de Schouwburg Odeon werd gesproken over het Zwolse sekswerkbeleid en de ervaringen van sekswerkers. De gemeente onderzoekt momenteel of het beleid moet worden aangepast en gaat hierover in gesprek met sekswerkers, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Priscilla van Limbeek, eigenaar van Zwols Pleziertje, vraagt daarbij aandacht voor de positie van vergunde seksbedrijven in Zwolle. Volgens haar moeten de regels en kosten eerlijker worden verdeeld tussen vergunde bedrijven en sekswerkers die zelfstandig vanuit huis werken. De toekomst van de zwembaden in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis is onzeker. De zwembaden zijn verouderd en vragen om flinke investeringen. De stichting Zwembaden Zwarte Waterland roept de gemeente daarom op snel duidelijkheid te geven over de toekomst. Ook moeten de financiële gevolgen van de verschillende mogelijkheden snel in kaart worden gebracht. Het vernieuwde grasveld aan de Berkenlaan in Zwartsluis is officieel geopend. De plek is dankzij een initiatief van inwoners veranderd in een groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Buurtbewoners, de Arenbergschool en de Oranjevereniging werkten samen aan het plan. Er is meer ruimte gemaakt voor groen, spelen, sporten en ontmoeten. Ook zijn maatregelen genomen om wateroverlast in de omgeving tegen te gaan.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Herstel bepaalt prestaties. Maar wat als je herstel achterblijft? Bij Praktijk Anker kijken we verder dan alleen de blessure. En onderzoeken we wat jouw herstel belemmert. Ontdek waarom. Praktijkanker.nl.
2: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
3: MaxXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MaxXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
4: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
5: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
8: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
7: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files van de avondspits zijn opgelost. Alleen op de A1 rijdt het nog langzaam van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Van Holtenbroek tot Hanzeland.
1: Van Holtenbroek tot Hanzeland.
0: Dit is 1 Zwolle.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Zwolle doet mee aan de Dutch Sustainable Fashion Week met een grote tweedehandsmarkt in de spoorzone. Op 11 oktober staan er meer dan 100 kramen met tweedehandskleding en accessoires. Bezoekers kunnen er ook kleding ruilen, laten repareren of oude materialen een nieuw leven geven. Voor kinderen zijn er creatieve activiteiten en de toegang tot de markt is gratis. Tijdens een bijeenkomst in de Schouwburg Odeon werd gesproken over het Zwolse sekswerkbeleid en de ervaringen van sekswerkers. De gemeente onderzoekt momenteel of het beleid moet worden aangepast en gaat hierover in gesprek met sekswerkers, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Priscilla van Limbeek, eigenaar van Zwols Pleziertje, vraagt daarbij aandacht voor de positie van vergunde seksbedrijven in Zwolle. Volgens haar moeten de regels en kosten eerlijker worden verdeeld tussen vergunde bedrijven en sekswerkers die zelfstandig vanuit huis werken. In de Zwolse spoorzone is de buitenexpositie Samen Onbeperkt Vooruit te zien. Op 19 grote billboards delen mensen met een beperking hun ervaring met reizen, mobiliteit en toegankelijkheid. Met de expositie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. De gratis tentoonstelling is tot en met 5 oktober te bezoeken op het plein bij de Rode Hal.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
1: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
2: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
3: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
4: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
5: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
8: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
7: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Luister vrienden en vriendinnetjes, een hele bijzondere, oprechte goedenavond. Je luistert weer gezellig mee naar Jan de Vernielman op Eenswolle FM. Op de 105 MHz. En ik ben bij jullie 3 uurtjes lang vanaf vanavond klokslag 8 uur. Tot en met klokje van 11. Met gezellige muziek op jouw radio hier bij Eenswolle. Ik heb weer wat mooie klappertjes voor jullie klaarstaan op een gegeven moment. Kun je altijd nog even een reactie doen naar het studio. Dan moet je even een WhatsAppje sturen naar het nummer 06 25 46 70 65. Ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. We gaan er weer een mooie gezellige avond van maken met veel Nederlandstalige muziek. Dit is Jan de Vernielman. Goedenavond.

0: Een nummertje van de Sparkings en kijk in mijn ogen. Luisteraars, welkom bij Eén Zwolle. Je luistert mee naar Jan de Vernielman.
1: Mooi, mooi, mooi, als jij met me trouwt.
0: En blijf er gewoon gezellig bij vanavond. Romy en Tjeerd. Mooie moeders, mooie dochters.

0: Zonder luisteraars, er waren weer wat mooie schijfjes. Dus er moeten even wat nummertjes gedraaid worden voor Willem de Mier en Mico. En Willem de Mier en Mico die zegt succes, topper en veel draaiplezier.
1: In the village on the mountain bell.
0: En dat doen we natuurlijk met veel plezier, hè. Dus dat doen we met veel plezier. De prijs moet ook gedraaid worden van Jan en Jannie uit Heerde. Even spieken, zullen we hem er even opzetten hier aan deze kant. Even een mooie plaat, groetje van Jan en Jannie uit Heerde. En nog een fijn weekend. Dankjewel jullie natuurlijk ook. Ze zeggen, luister ook gezellig mee naar Jan de Vanierman. Op 1.12 en op 105.

0: she's coming down from the mountain. Oh, so sweet in her wedding.
1: Hoe is er even een plaatje gedraaid voor Roy Otters? Roy Otters, ook even bedankt voor jouw WhatsAppje. En uiteraard handenplaat ook even jouw kant op, hè. Wil je even een plaatje aanvragen of even een groetje aan je maatje of je vriendjes of vriendinnetjes doen? Dat is natuurlijk altijd mogelijk hier bij Eens Wolle, hè. Even een WhatsAppje sturen naar het nummer 06 25 46 7065. We gaan verder met het nummer van Roel Britting en hij is getiteld Lieveling.

Oh Cheerio van Justin De Wild. Mooie plaat hier op Eenswolle FM. De Voortak en Kus Me voor de laatste keer. Ook Vinnie Bauma, luister ook gezellig mee, hè.

Luister vrienden en vriendinnen van dit station. Dit was alweer het eerste uurtje Jan de Vernielman op de 105 MHz bij 1 Zwolle. We gaan naar het nieuws, de reclame en de verkeersactualiteiten. En daarna ben ik natuurlijk weer vlug bij jullie terug met het tweede uur. Jan de Vernielman. We zeggen, blijf er gewoon bij, hè. Laat horen dat je erbij bent. 06 25 46 70 65. En het liefst via de WhatsApp. Dit is Jan de Vernielman. Tot straks.

0: herstel bepaalt prestaties. Maar wat als je herstel achterblijft? Bij Praktijk Anker kijken we verder dan alleen de blessure. En onderzoeken we wat jouw herstel belemmert. Ontdek waarom. Praktijkanker.nl.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen. Specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
8: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
7: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
9: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
7: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Goed, luisteraars, daar zijn we weer met het tweede uur. Jan de Vernielman op Eens Zwolle FM. Het station met de gouden klankjes. Vanaf de zwarte pannenkoekjes. Hier vanaf de draaitafels. Vanaf Eens Zwolle FM. En ik ga weer beginnen met ons live lied. Met ons live lied. Dan gaan we een nummer draaien van Marianne Weber met Het Meisje Houdt. Allereerst even naar het live lied, hè. Blijf erbij, want als je luistert naar Jan de Vernielman, dan heb je altijd een alibi, hè.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Luisteraars, welkom bij het programma van Jan van Nielman. Ik wil altijd even laten weten dat je erbij bent en dat je luistert naar Eens Zwolle. Kun je even een WhatsAppje sturen, 0625 467 0065. En dan komt het allemaal al voor elkaar, denk ik zo. En dat heeft ook gedaan Jan de Roos. Die vroeg even een mooie piratenkraker. Speciaal nog even voor onszelf. Dankjewel, Jan. En uiteraard worden ze natuurlijk ook voor jezelf gedraaid. En mooi dat je meeluistert weer naar Jan de Vernielman. Ook moesten de plaatjes even gedraaid worden voor Edward. Edward, ook mooi dat jij er weer bij bent en dat je er mee luistert naar Eens Zwolle. Naar het programma Jan de Vernielman. Jan draait door op vrijdag. En mooi dat jullie er allemaal weer bij zijn, hè? Gaan nu draaien van Armand. En hij is gedeeld tot de Turkse lamp. Luister mij, dit is Jan de Vernielman. Op Eens Zwolle op de 105.

Ja, Romy met de zwerver, hè. Goed, we gaan verder met het plaatje van Willem Bart. Met de hele mooie tekst. Een plaat met een verhaal. Hij is getiteld Scheiden.

We hebben nog een blad van Stella met liefste. We gaan verder met het bladje van Bernadette Dogger. En koeien met gouden horens heeft hij mij eens beloofd. Dit is Jan de Vernielman. Eens Wolle.

Luister vrienden van dit station, een bijzondere goede avond. Welkom bij de Gezelligheidsradio. Hier bij Eén Zwolle op de vrijdagavond. Met Jan de Vernierman op Eén Zwolle. 105 MHz in de ether. Ook zijn we te beluisteren op DAB. En natuurlijk ook op de website van Eén Zwolle.

En natuurlijk zoals u gewend bent van Janne van Hielman. Van vrijdagavond. Volgende gezellige Nederlandstalige muziek op je radio. Met af en toe een Duitse kraker en een instrumentaaltje. Ik zeg maar zo, gezelligheid kent geen tijd. Maar toch begint het even tijd te worden voor zometeen even te gaan naar de reclame, het nieuws en de verkeersinfo. En als we dat gedaan hebben, dan zijn we weer terug bij jullie. Met het derde en laatste uurtje. Janne van Hielman op vrijdagavond. Hier bij jouw station bij 1 Zwolle. Ik zou zeggen, tot naar het nieuws, de reclame. En dan ben ik vlotjes weer bij jullie terug.

0: ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl. Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer de Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Furstner na de winst.
7: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
6: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Luisteraars, welkom terug bij het derde en laatste uur. Jan van Nielman op vrijdagavond bij 1 Zwolle FM. We gaan zo meteen eerst verder met een nummer van Jan van Nielman. En daarna draai je erachteraan een plaat van Litse Hille en

Ook moeten de plaatjes even gedraaid worden voor Alexandra. Alexandra, luister toch gezellig mee op de boot. Zo kijken als ik de aangevraagde plaats zometeen er nog bij kan zoeken voor jou. Ook alleen de buurvrouw, luister toch gezellig mee daar. Blijf ik hebben jullie kant mee. Dit is Jan de Vinielman op 1 Zwolle FM. Op de 105 FM.

Mooie nummer van Sineke en Lieg toch eens een keertje beter. En dan gaan we verder met een nummer van Jannes. En, iedereen kent hem natuurlijk. Het nummer dat heet Lucky. Iedereen welkom. Dit is Eén Zonne. Je luistert naar Jan de Vinielman.

0: plaatje van Rutger van Banneveld. En Zwoele Nachten. En dit is Jordy van Loon. Verliefdheid.
1: Ben nooit zo

0: Van de Peperbus tot Sassepoort. Van de Peperbus tot Sassepoort. Eén Zwolle.
1: En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

Een lekker oud nummertje van Normaal. De Boerenstroef. Ik ben uit de Achterhoek en de Boerenstroef. We gaan even verder met een nummertje van de Sunstreams. En dat is een heel oudje al. Hoor je het ruizen der golven? Hier op Jan de Vrielman. Eenswolle. FM 105 MHz. Op jouw radiotoestel.

als je veranderd bent van onze Zwolse zanger Jaapie Pater. Het volgende nummer wat we gaan draaien is een van de favorieten van mij. Hè? En dat is de voortrokken Zorgen om Maria.

Luister vrienden en vriendinnen. Er is een tijd van gaan en er is een tijd van komen. De tijd van gaan is nu gekomen. Ik bedank jullie allemaal weer voor jullie aandacht. En ik hoop dat jullie aankomende vrijdag weer van de partij zijn. Met het programma Jan de Vernielman van 8 tot 11. We gaan naar het nieuws, de reclame en de weersberichten. En daarna kunt u verder meeluisteren naar de andere uitzendingen. Hier verzorgd op 1 Zwolle. Ik zou zeggen, ik pak mijn pet, druk mijn snor en ga er weer vandoor. Dit was Jan de Vernielman. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Dag hoor.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Tijdens een bijeenkomst in de Schouwburg Odeon werd gesproken over het Zwolse sekswerkbeleid en de ervaringen van sekswerkers. De gemeente onderzoekt momenteel of het beleid moet worden aangepast en gaat hierover in gesprek met sekswerkers, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Priscilla van Limbeek, eigenaar van Zwols Pleziertje, vraagt daarbij aandacht voor de positie van vergunde seksbedrijven in Zwolle. Volgens haar moeten de regels en kosten eerlijker worden verdeeld tussen vergunde bedrijven en sekswerkers die zelfstandig vanuit huis werken. Het vernieuwde grasveld aan de Berkenlaan in Zwartsluis is officieel geopend. De plek is dankzij een initiatief van inwoners veranderd in een groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Buurtbewoners, de Arenbergschool en de Oranjevereniging werkten samen aan het plan. Er is meer ruimte gemaakt voor groen, spelen, sporten en ontmoeten. Ook zijn maatregelen genomen om wateroverlast in de omgeving tegen te gaan. De toekomst van de zwembaden in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis is onzeker. De zwembaden zijn verouderd en vragen om flinke investeringen. De stichting Zwembaden Zwarte Waterland roept de gemeente daarom op snel duidelijkheid te geven over de toekomst. Ook moeten de financiële gevolgen van de verschillende mogelijkheden snel in kaart worden gebracht.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.